koor, dan meng ze klagen en zieren en zagen. Leven kost veel zengte, zucht de warmen en lengte. En taks vertellen wezen, van radio en belezen, dat lees ze op in man. Dat weegt ook zo keur en dat is toch zo zwaar en dat lees ze op in man. Daarom dat ik alle vraag, waarom kun je niet blazen in dat eigen kraag?

Men er gewoon een banger of minder leuk zanger. Wilde mij alle krachten, dat ouwelijk versmachten, dat is toch geen fatsoen. Wilde ze geven aan mijn te meesengten, dat vind ik geen fatsoen. De zee vol te herboen, waarom kunnen die blazen en welke kraan? Waarom wilde toch beter razen anders? Maar in de grond, zijn en aan links, zijn en aan dood gewoon.